Hokenga mahara, ke taku tamari ki tanga, kareko o te riki, te mari, a muri kura papareti, hui mai te kahui, ki te tongo o te rā, papareti.